Je luistert naar de Concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.

Je luistert naar De Nacht Jazz bij de Concertzender. Wil je weten wat je daarnet gehoord hebt? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Je luistert naar de Concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.

Dit was De Nacht Jazz van de Concertzender. De speellijst vind je op concertzender.nl of in de app. Tot een volgende keer.

Goedemorgen, welkom bij de ochtendeditie van de Concertzender, elke morgen van 7 tot 10. Vandaag een mix van Engelse, Franse, Spaanse en Duitse componisten. Met net als gisteren ter opening een cantate van Georg Philipp Telemann. Seht auf und hebet eure Häupter auf. Dat is Telemann werkenverzeichnis nummer 1, nummer 1260. Behalve drie vocale solisten, een sopraan, countertenor en bas, hoort u de Gutenberg-solisten en het Neumayer-consort, geleid door Felix Koch. Een cantate dus van Georg Philipp Telemann.

De kantate Zee het auf und hebet eure Häupter auf van Georg Philipp Telemann. Met de Gutenberg-solisten en Neumeier-consort geleid door Felix Koch. De drie vocale solisten, dat waren de sopraan Annemarie Pfahler, de countertenor Matthias Deling en de bas Hans-Christoph Begemann. Werk nu van een aantal Spaanse componisten voor gitaar en sopraan. Allereerst van de 17e eeuw Gaspar Sanz. Uit 1675 is dit Lantururu.

werk voor gitaarsolo en ook voor sopraan en gitaar uit de 17e eeuw. Van tenslotte Juan Hidalgo door Isabel Alvarez, sopraan, Carlos Oramas, gitaar. In de ochtendeditie hier bij de Concertzender. Dan nu het fameuze duo Alina Ibrahimova, viool, en Cedric Tiberghien, piano. Dat duo speelt van Robert Schumann de sonate voor violen piano nummer 1, opus 105.

Dat was de sonate voor viool en piano nummer 1, opus 105 van Robert Schumann. Gespeeld door violiste Alina Ibrahimova en pianist Cédric Tiberghien. Zeven liederen nu van de Fransman Gabriel Fauré door de tenor Nicky Spence, begeleid door pianist Julius Drake. Zoals Chanson d'amour, Le secret en als eerste Lydia, opus 4 nummer 2. Nicky Spence en Julius Drake.

In de afgelopen bijna 20 minuten waren dit 7 liederen van Gabriel Fauré. U hoorde tenslotte Notre Amour, opus 23 nummer 2, met de tenor Nicky Spence, begeleid door Julius Drake. Op onze website concertzender.nl vindt u alle informatie over de liederen, de complete speellijst dus. Van de liederen naar de klarinet, naar het concert voor klarinet en strijkorkest opus 31 van de Engelsman Gerald Finzi. Solist is klarinetiste Roberta Gottardi. Flavio Emilio Scogna dirigeert Orchestra da Camera Benedetto Marcello di Teramo. Muziek dus van Gerald Finzi.

pianist Christian Sandrin. Hij speelde de pianosonata nummer 31, opus 110 in Aschoot van Ludwig van Beethoven. Goede bekende van Beethoven was Ferdinand Ries, onze volgende componist. Ries studeerde bijvoorbeeld samen met Beethoven. Dit is Trio Egmond in het pianotrio Werk onder Overstaal 86 in F klein van Ferdinand Ries.

Het trio Egmond was dit in het pianotrio in F klein van Ferdinand Ries. Tot slot van deze ochtendeditie een aantal bewerkingen van Spaanse barokmuziek door Academia del Piacere. Het eerste stuk is bijvoorbeeld van Thiago de Murcia, bewerkt door Charles Blanche.

U hoort de Spaanse barokmuziek in de bewerking door Academia della Piacere. Ten slotte een deel uit Flores de Musica van Antonio Martín y Coll. De slotmuziek in onze ochtendeditie hier bij de Concertzender deze week. Samengesteld door Sam de Jong. Bedankt aan Muziekweb. Morgen vanaf 7 uur hebben we een nieuwe editie voor u. En dan klinkt de opening weer een cantate van Georg Philipp Telemann. Graag tot morgen.

Bij de Concertzender gaan we dit uur zwerven door de barok. In deze aflevering staat een fascinerende reconstructie uit de wereld van de barokopera centraal. Antonio Vivaldi's verdwenen opera La Costanza Triomfante degli Amori e degli Odi. Deze opera ging in 1716 succesvol in première in het Teatro San Moise in Venetië, maar het manuscript ging verloren. Afgelopen zondag 17 mei was in ons programma Sound the Trumpet, Strike the Viol het beginstuk van deze opera te horen. Met de Sinfonia RV 112 van Vivaldi opent de Italiaanse muzikoloog en dirigent Federico Maria Sardelli zijn reconstructie van Vivaldi's vergeten opera La Costanza. Van deze ooit zeer succesvolle opera is het oorspronkelijke manuscript verloren gegaan, maar Sardelli wist aan de hand van her en der in Europa teruggevonden aria's en fragmenten uit manuscripten, verzamelbundels en latere bewerkingen ongeveer de helft van het oorspronkelijke werk te reconstrueren. Bij de playlist van dit programma op onze site leest u meer bijzonderheden hierover. U kunt nu gaan luisteren naar het complete resultaat van Sardelli's reconstructie, die onder zijn leiding wordt uitgevoerd door een keur aan solisten en zijn eigen ensemble Modo Antiquo.

Dat was Ensemble d'Anguille met muziek op de draailier die populair was aan het Franse hof van Lodewijk XV. Arcadische illusies, waarmee de hovelingen zichzelf wijsmaakten hoe goed het plattelandsleven was. Als laatste hoorde u een sonaat in vier delen van Ravet, La Champêtre. Over naar een veel bekender componist, Antonio Vivaldi. De Amsterdam Vivaldi Players met blokfluitiste Lucie Horst gaan nu twee concerten van zijn hand uitvoeren. Straks het concert La Notte, maar als eerst het concert voor piccolo en strijkorkest RV 443 in C groot. Het bestaat uit drie delen, Allegro, Largo en Allegro Molto. Lucie Horst merkte hierover op: ik houd ontzettend van Vivaldi. Het is ritmische, lichte en energieke muziek. En de langzame delen zijn ontzettend mooi. Nou, laat me horen.

U hoorde Lucie Horst en de Amsterdam Vivaldi Players met het concert voor blokfluit en strijkorkest RV 439 opus 10. Nummer 2 in G-klein, La Notte van Antonio Vivaldi. Met Johann Stamitz, een boheemse componist die leeft van 1717 tot 1757, blijven we nog in de 18e eeuw. Maar bij hem is de muziekgeschiedenis al in de late barokperiode beland. Al wordt hier ook de term rococo voor gebruikt. Stamitz behoort tot de Mannheimer Schule. En met hen is hier de ontwikkeling naar het klassicisme van symfonieën en de Weense klassiek ingezet. U gaat nu luisteren naar zijn Symfonia a Quattro in F groot. En de drie delen zijn presto, andante en tempo di menuetto. De uitvoerende zijn de New Dutch Academy onder leiding van Simon Murphy.

U luisterde naar New Dutch Academy onder leiding van Simon Murphy. Ze speelde de Sinfonia a Quattro in F groot van Johann Stamitz. Ze brachten deze muziek uit onder het motto The Creation of Style, de Mannheim Project. In de resterende tijd hoort u hen nog met het Allegro uit de Sinfonia a Quattro in G groot, een compositie van een andere Tsjech, een 18e eeuwer, uit de Mannheimer Schule, František Xavier Richter. Dit was On Cloud 9 voor de concertzaal, samengesteld door Johan Lefebvre.

U luistert bij de Concertzender naar een nieuwe aflevering van Missa et cetera. Hierin klinken twee indrukwekkende missen uit de Renaissance. De vijfstemmige Missa L'Homme Armé van Cristóbal de Morales en de bijzondere Missa Cujusvis, Tony, van Johannes Ockeghem. Het is een uitzending vol verstilde schoonheid, vocale rijkdom en meesterlijke Renaissance polyfonie. Cristóbal de Morales behoort tot de belangrijkste componisten van de Spaanse Renaissance. Hij werd rond 1500 geboren in Sevilla en groeide uit tot een van de meest bewonderde kerkmuzici van zijn tijd. Een belangrijk deel van zijn loopbaan bracht hij door in Rome, waar hij zong in de pauselijke kapel, het muzikale hart van de katholieke wereld. Daar kwam hij in contact met de belangrijkste componisten en zangers van Europa. Morales vormde bovendien een belangrijke schakel tussen de Franco-Vlaamse polyfonisten van de 16e eeuw en latere Spaanse meesters als Tomás Luis de Victoria. Tot op de dag van vandaag behoort zijn religieuze muziek tot de indrukwekkendste uit de Renaissance. Morales baseerde zijn mis op het beroemde lied L'Homme Armé, een melodie die in de Renaissance door veel componisten werd gebruikt. In zijn handen ontstaat muziek die tegelijk plechtig, warm en indrukwekkend klinkt. De rijke meerstemmigheid en de vloeiende zanglijnen maken duidelijk waarom Morales in zijn tijd zo geliefd was. Hier is de Missa L'Homme Armé van Cristóbal de Morales. U hoort het vocaal ensemble De Profundis onder leiding van Robert Hollingworth.

Dat was Missa L'Homme Armé in een uitvoering van het ensemble De Profundis onder leiding van Robert Hollingworth. Net als Cristóbal de Morales geldt ook Johannes Ockeghem als een van de grootste componisten van de Renaissance. Dat zijn tijdgenoten hem als een uitzonderlijk meester beschouwden, blijkt onder meer uit het feit dat Josquin de Pré na Ockeghems overlijden het ontroerende klaaglied Nymphe de Bois componeerde ter nagedachtenis aan zijn grote voorbeeld. Ook dichters en muzici uit zijn tijd prezen Ockeghem als een groot componist en als uitzonderlijk zanger. De muziek van Ockeghem wordt tegenwoordig soms als moeilijk toegankelijk ervaren. Zijn composities ontvouwen zich vaak als één ononderbroken stroom van meerstemmigheid, zonder duidelijke rustpunten of scherpe contrasten. Juist daarin schuilt echter ook de bijzondere kracht van zijn muziek. U hoort nu de Missa Cujusvis Toni in Fa-ut van Johannes Ockeghem, uitgevoerd door The Sound and the Fury.

U hoorde de Missa Kujusvis Toni in Fa Ut van Johannes Ockeghem, uitgevoerd door The Sound and the Fury. Dit was Missa et cetera. De speellijst van deze aflevering kunt u vinden in de gids op concertzender.nl en in de app. Dit programma werd samengesteld door Kees Koudstaal.

Goedemiddag dames en heren, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach. Het werkdagelijk programma van de Concertzender. Met muziek deze week van Johann Sebastian Bach. Wij beginnen met kantate BWV 24, Ein ungewerbt Gemüt. En die is gemaakt in de tijd van 20 juni 1723, ook weer een hele vroege kantate in zijn componistenleven in Leipzig. En je gaat luisteren naar een uitvoering. Met de English Rock Soloists en het Monteverdi Choir, alleen van John Elliott Gardiner. Met de grote contraalt Natalia Soutemann, dat is Frans. Tenor Paul Agnew en de bas Nicolas Testé.

ist über allgemein. So geht es dort, so geht es hier.

U hoorde kantate 24, Ein ungefärbt Gemüte. En we gaan weer door met Lavinia Meyer, waar we iedere dag een stukje van doen. Zij speelt de prelude in Cis Groot BBV 848.

We gaan door met de cello suite, nu bewerkt voor gitaar en wel de BBV 1010. En die wordt uitgevoerd door Jeremy Pirret op de gitaar.

Even geluisterd naar de bewerking van de derde cello-suite, BWV 2010, op gitaar gespeeld door Jeremy Pirret. Hans Meerman en ik, Govert-Jan Bach, dank u voor de aandacht en graag tot morgen.

0: Dag luisteraar, welkom bij een nieuwe editie van het programma Concertzender Live met klassieke muziek. We gaan naar de grote zaal in het muziekgebouw aan Tij in Amsterdam-Oost. En daarna naar de Amstelkerk, ook in Amsterdam. In het muziekgebouw aan Tij concerteerde op 10 februari 2024 de Capella Amsterdam onder leiding van de Nederlandse koor- en operadirigent Daniel Reus, die als bas jarenlang meezong in de Capella. Reus is bovendien chef-dirigent van het ensemble Vocal Lausanne in Zwitserland. U hoort van de Capella 15 liederen, de Vespers, van Sergei Rachmaninov. Welke dat precies zijn, daarvoor verwijs ik naar onze website. De Vespers van Rachmaninov zijn een groot koorwerk dat ongeveer een uur duurt. Rachmaninov schreef de liederen in nauwelijks 14 dagen. Hij droeg ze op aan Stepan Vasilevich Smolensky, de voormalige leider van het Moskous Synodaal Koor. Hij had Rachmaninov vertrouwd gemaakt met de diepe schoonheid van de Vespers. Vespers zijn een avondgebed in de Rooms-Katholieke en in andere christelijke tradities. Ze maken deel uit van de getijdenliturgie en zijn een moment van dankzegging. De Vespers van Rachmaninov werden een grandioos eerbetoon dat in maart 1915, kort na de voltooiing van het werk, voor het eerst werd uitgevoerd onder leiding van Nikolai Danilin, de opvolger van de in 1909 overleden Smolensky. Het succes was groot. Publiek en critici hadden de Vespers al gelijk in hun hart gesloten. Rachmaninov zelf beschouwde het werk tot het beste wat hij tot dan toe had gecomponeerd en bepaalde zelfs dat de lofzang, het Nunc Dimittis, het lied dat straks als vijfde lied aan bod komt, zijn laatste gang moest begeleiden. Ook nu nog zijn de Vespers van Sergei Rachmaninov een belangrijke toetssteen van de Russisch-orthodoxe kerkmuziek. Zelfs de bolsjewieken, die iedere liturgische uiting verfoeiden en er korte metten mee maakten als ze dat konden, hebben daaraan niets kunnen veranderen. We luisteren naar de Capella Amsterdam, onder leiding van Daniel Reus in de Vespers. 15 Vespers in totaal van Sergei Rachmaninov.
1: U luistert naar Concertzender Live met Leo August de Bok.

Sopraan Lenneke Rutten en aan de piano Tom Jansen met liederen van Franz Schubert, Robert Schumann en Richard Strauss. Isabelle van Keulen, viool, en Michael McHale ronden deze concertzender live af met Fratres van Arvo Pärt. Ik neem hier afscheid van u, dank voor het luisteren. Blijf vooral afstemmen op de concertzender en graag tot hoors.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender of bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertzender.nl of in de app.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Sem de Jong. Graag tot een volgende keer.

Een hartelijk welkom in het Paleis van de Weemoed. Een wat afwijkend begin, en dat is niet voor niks, want ook vandaag weer is een paleis met een motto. Zingen zonder woorden. Althans, zingen met niet alleen maar woorden, of met op het moment van zingen nieuwe, nog niet bestaande woorden. We krijgen het komende uur allerlei voorbeelden van vocaliseren, van sketten en nog meer van zulk fraais. En we beginnen met zangeres Ray Pearl in een compositie van Ted Dameron, Kashba.

Cashba heette dat door Ray Pearl met pianist Ted Dameron, trompetist Fats Navarro, verder op tenor Dexter Gordon en op altsax Sahib Shihab. Ook een bijzonder stemgebruik vinden we bij Roland Kirk. Hij had zijn muzikale opleiding genoten op het Blinde Instituut van de Ohio State School en in een droom kreeg hij daar het idee om drie instrumenten tegelijk te gaan bespelen. Kirk had daarvoor een royale keuze, want hij bespeelde verschillende saxen, doedelzakken en ook fluiten. En als hij fluit speelde, dan wist hij tegelijk ook nog zijn stem door het instrument te laten klinken. Zoals is te horen in You Did It, You Did It.

Roland Kirk op fluit en tegelijk ook vocaal in You Did It, You Did It. Met op piano Hank Jones, op bas Wendell Marshall en op drums Charlie Persip. Dat de menselijke stem een muziekinstrument kan zijn, wordt onmiskenbaar duidelijk gemaakt bij het sketten. Dat is vocaal improviseren met gezongen lettergrepen van zelfverzonnen woorden. En wie superieur was in het sketten was Ella Fitzgerald, zoals hier in Lionel Hampton's Flying Home.

Ella Fitzgerald, die scatend zo inventief was dat ze volgens muzici die haar avond aan avond begeleiden een lied nooit tweemaal hetzelfde deed, maar telkens een nieuwe woordenstroom wist te verzinnen. Dit was een opname die ze maakte in 1945 en later dit uur horen we haar ter vergelijking ook nog eens in een veel latere periode. Ook de andere grote jazzzangeres uit de tijd van Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, kon er behoorlijk op los sketten. Zoals ze laat horen in de volgende opname, die begint als een gewoon lied, maar opeens beginnen de verzonnen klanken over elkaar heen te buitelen.

Sarah Vaughan met haar eigen trio, met op piano John Malagai, op bas Joe Benjamin en op drums Roy Haynes. Als grondlegger van het skatten gaat Louis Armstrong. Volgens een overigens apocrief verhaal was hij ermee begonnen toen een keer terwijl hij stond te zingen zijn bladmuziek van de standaard woei. Omdat hij zich de woorden niet kon herinneren, zou hij toen maar zijn verder gegaan met zelfverzonnen klanken. Hoe dan ook, een mooi voorbeeld van een skettende Armstrong is te vinden in de West End Blues.

West End Blues door Louis Armstrong met zijn Hot Five. Louis Armstrong imiteerde in dat skette zijn trompetspel en hij ontketende daar een ware rage mee. Zoals Armstrong volgens dat apocryfe verhaal midden in een lied de tekst kwijt zou zijn geraakt, gebeurde iets dergelijks ook bij de zingende pianiste met dat dunne zangstemmetje, Rose Murphy. Omdat ze de woorden niet meer wist, was ze toen maar een soort chichi en prr klanken gaan nadoen om de gaten op te vullen. En dat sloeg zo aan dat ze er ook nooit meer vanaf is gekomen, omdat de mensen er steeds maar om bleven vragen. Haar prr-prr-klanken zijn nooit beter op hun plek geweest

vocaliste en pianiste Rose Murphy. Vandaag een Paleis van de Weemoed met bijzonder woordgebruik. Nadat het sketten door Louis Armstrong was voortgebracht, werd het verder gepopulariseerd door Cab Calloway, de bandleider die wel de King of Heidi Ho werd genoemd. Hij was in de jaren 30 de grote attractie in de Cotton Club geworden en hij sloeg daar een brug tussen de serieuze jazz en de amusementsmuziek. Calloway zong over drugsverslaafden en seks, maar hij deed dat in die preutse jaren buitengewoon slim, namelijk door slang te gebruiken. Zodat de blanke managers van de platenmaatschappijen en het witte deel van zijn publiek totaal niet doorhadden waarover hij het in dat geheimtaaltje eigenlijk wel had. Zo ging zijn bekendste nummer over een drugsvriendin van hem, Minnie the Moocher.

Het lijflied van entertainer Cab Calloway. We komen straks terug bij het sketten, maar eerst iets anders, het vocaliseren. Dat is het zingen van uit de jazz bekende instrumentale solo's, waar de vocalist dan een nieuwe tekst op maakt. In eigen land wordt het bijvoorbeeld gedaan door Fee Klaassen op haar dubbelalbum, waarop ze twee portretten toont van Chet Baker. Op de ene plaat zingt ze repertoire dat Chet Baker ooit ook heeft gezongen, en op de andere cd vocaliseert ze de solo's die Chet Baker destijds op zijn trompet speelde. Dat leidt dan bijvoorbeeld tot dit resultaat in Line for Lions uit de periode toen Chet Baker nog speelde bij het kwartet van Jerry Mulligan.

0: Vee Klaassen, die de oude trompetsolo van Chet Baker zingt, met op baritonsax Jan Menu, bas Hein van der Gijn en slagwerker was John Engels. Line for Lions was een compositie van Jerry Mulligan en die titel heeft weinig te maken met leeuwen, maar was een eerbetoon aan de stichter van het Monterey Jazz Festival, jazz DJ Jimmy Lyons. De grondlegger van het vocaliseren was Eddie Jefferson, die ermee was begonnen in de jaren 40. Van huis uit was hij tapdancer, maar hij speelde ook gitaar, tuba en slagwerk. En hij had het idee dat de grote solo's uit de jazz een verhaal vertellen. En uit persoonlijke liefhebberij begon hij toen teksten voor dat verhaal te verzinnen. Een van zijn eerste teksten maakte hij op de sax solo van James Moody in I'm in the Mood for Love. En het resultaat werd toen gezongen door King Pleasure als Moody's Mood for Love. En vervolgens ging Eddie Jefferson ook zelf zulke jazz-solo's zingen. En dat deed hij bijvoorbeeld ook met het bekende So What van Miles Davis.
1: Miles Davis walked off the stage.
2: So what?
1: Soon as his solo was over.
2: So what?
1: Oh yes, he did leave the stage.
2: So what?
1: Clean out of sight now.
2: So what?
1: Coltrane, he walked off the stage.
2: So what?
1: That's what you folks are all saying.
2: So what?
1: Oh yes, he did leave the stage.
2: So what?
1: And that's a fact now.
2: So what?
1: They felt they had to rehearse.
2: Backstage.
1: Although we know they are masters.
2: That's right.
1: They get a real mellow sound.
2: So smooth.
1: And you will have to admit it.
2: Uh-huh.
1: But yes, they both left the stage.
2: So what?
1: Soon as their solos were over.

0: it. Uh-huh. I guess they both left the stage.
1: So what?
0: Soon as the solos were over.
1: So what?
0: And if you couldn't figure out
1: their move,
0: well, I have hipped you. Oh, yes, they both left the stage.
2: So what?
3: So What uit 1961 door Eddie Jefferson, gebaseerd op de solo van Miles Davis in datzelfde stuk. En je zou van Eddie Jefferson kunnen zeggen dat hij zelf ook de stage verliet. En dat was behoorlijk voortijdig, want zijn leven kreeg een abrupt slot in 1979 toen hij werd vermoord. Andere prominente beoefenaars van het vocaliseren waren Dave Lambert, John Hendricks en Annie Ross. Een trio dat in 1957 was ontstaan en dat we horen met Cloudburst.

Nauwelijks nog als woorden herkenbaar de lettergrepenstroom in Cloudbirds door Lambert, Hendrix en Ross in 1959 op een melodie die was geschreven door gitarist en arrangeur Leroy Kirkland. Van dat trio Lambert, Hendrix en Ross was met name John Hendrix zeer inventief in het maken van teksten die het gevoel van de oorspronkelijke jazz solo vasthielden. Hij maakte ook een tekst op Jimmy Giuffre's Four Brothers dat we horen door een skettende Anita O'Day.

Anita O'Day was dat met het orkest van Marty Page. Vocaliseren was iets wat vooral hoorde bij de tijd van de bebop, net als skatten trouwens. Ella Fitzgerald was met het skatten begonnen tijdens een tournee die ze maakte met de big band van trompetist Dizzy Gillespie. Tijdens die tournee was ze op de bebop geënte sketsolo's aan haar zingen gaan toevoegen. En ook Gillespie zelf beoefende de kunst van het de stem gebruiken als muziekinstrument, zoals is te horen in dit duet met Joe Carroll.

Een lesje taalkunde uit de bebop-tijd. Dizzy Gillespie en Joe Carroll in 1952. Als we het hebben over het gebruiken van de stem als een muziekinstrument, dan kun je nauwelijks om de Mills Brothers heen. De vier broers wisten met hun stemmen de instrumenten van een half orkest na te bootsen. En het ging zelfs zo ver dat ze, om problemen met de vakbond tegen te gaan, op hun platen expliciet de mededeling zetten dat het enige muziekinstrument dat eraan te pas was gekomen een gitaar was. De rest deden de heren met hun handen en met hun monden. Hier zijn ze met Chinatown, My Chinatown.

0: going wrong.
1: Vocale acrobatiek door de Mills Brothers. Vandaag is het thema van het Paleis van de Weemoed zingen zonder woorden. We hadden eerder dit uur een skettende Ella Fitzgerald, nog vroeg in haar loopbaan. En het is ter vergelijking interessant om te zien hoe het sketten zich ook bij haar ontwikkelde. We gaan naartoe naar Berlijn, de afgeladen Deutschlandhalle, februari 1960. Dat was dat vermaarde concert waarin ze ook Mac the Knife zong, halverwege haar tekst kwijtraakte en ter plekke toen een stroom aan nieuwe woorden verzon. Aan het einde van het optreden deed ze skettend het nummer How High the Moon. En daarin kun je horen hoe ze er allerlei verwijzingen naar andere nummers instopt. Zo gebruikte ze als fundamentje om haar sket te beginnen Ornithology. Dat is de klassieke solo van Charlie Parker, die zich daarvoor weer had gebaseerd op How High the Moon. En daarna wordt het een fontein aan sket-improvisaties.

En dat zal nog wel een paar eeuwen moeilijk blijven om te overtreffen. Ella Fitzgerald in Berlijn in 1960. Eerder dit uur ging het over Cab Calloway in de Cotton Club, waar hij werkte als opvolger van Duke Ellington, die er met zijn famous orchestra een rage aan oerwoudklanken had ontketend. Wat Ellington ook deed, was het gebruiken van de menselijke stem als muziekinstrument. En dat deed hij ook bijvoorbeeld in 1945 in dit bekende nummer uit zijn oeuvre, met als strekking dat het allemaal niets betekent wanneer het niet swingt.

0: De band van Duke Ellington met zangeressen Kay Davis, Joya Cheryl en Marie Ellington. De klok dringt ons alweer om te stoppen. Samenstelling en presentatie Sjaak Rodenburg.
1: Voor de techniek zorgde Willem van Schip.
0: En zolang de tijd het toelaat, rekken we het Paleis van de Weemoed nog even op met nog iets van Duke Ellington. Met zangeres Kay Davis, de Creole Love Call.

Hoogste tijd voor Holiday for Hipsters. De crimineelste jazz en blues uit de jaren 30, 40 en 50. Duke Ellington noot u ten dans.

Dat waren twee werken van Benjamin Britten. Het tweede strijkkwartet werd uitgevoerd door het Takash-kwartet. En de twee werken voor viool, altviool en piano door Isabella en Boris Faust met Alexander Melnikov aan de piano. Tot aan het einde van het uur hoort u poëmen voor cello en piano van Aaron Copland, gespeeld door Joseph Spooner en Catherine Summerhays. Dit was De Wandeling. Informatie over de gespeelde werken kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En dit programma werd samengesteld door Alexander Kraft van Ermel.

Dit is de concertzender met Radio Romantica. Het komende uur kunt u luisteren naar muziek van Robert Schumann. Het schrijven van een symfonie was niet het makkelijkste werkje voor de jonge Schumann. Hij begon vaak aan een deel, maar maakte het nooit af. Na het beluisteren van een concert met de grote 9e symfonie van Schubert vond hij inspiratie. Hij is dan al 31 jaar oud. Zijn eerste symfonie kende aanvankelijk voor elk deel een motto, gebaseerd op een romantisch lentegedicht van de dichter Adolf Böttger. Maar daar zag hij toch weer vanaf. De bijnaam Lentesymfonie is gebleven. Luistert u naar de eerste symfonie van Robert Schumann, bijgenaamd Lentesymfonie, door de Staatskapelle Dresden onder leiding van Wolfgang Sawallisch. Er zijn 4 delen.

U hoorde de eerste symfonie van Robert Schumann, bijgenaamd Lentesymfonie, door de Staatskapelle Dresden onder leiding van Wolfgang Sawallisch. Het werk aan deze symfonie had Schumann enorm geïnspireerd en zonder dralen volgde opnieuw een werk voor symfonieorkest. Ouverture, scherzo en finale. Hij noemde het zijn Sinfonietta, zijn kleine symfonie. Het stuk is lichter en transparanter georchestreerd dan zijn andere symfonieën en de stijl verwijst vooral naar Mendelssohn. Ook dit werk wordt nu gespeeld door de Staatskapelle Dresden onder leiding van Wolfgang Sawallisch.

Onder leiding van Wolfgang Sawallisch speelde de Staatskapelle Dresden ouverture, scherzo en finale van Robert Schumann. Ter afsluiting van Radio Romantica laten we drie delen horen uit de fantasiestukken opus 12 van Schumann. Deze korte pianostukken werden geïnspireerd door korte novellen van E.T.A. Hoffmann, de romantische schrijver die Schumann zeer na aan het hart lag. U hoort een onvergetelijke opname van Marta Argerich uit 1976. Luistert u naar Aufschwung, Warum en Grillen.

Dat waren drie delen uit de fantasiestukken Opus 12 van Robert Schumann door Marta Argerich. Dit was Radio Romantica, samengesteld door Pieter de Oude.

Dit is de concertzender met Chroniek van de Nederlandse Muziek. Dit keer met werken van de Amsterdamse componist Conrad Friedrich Hurlebusch, geboren in 1691, overleden in 1765. Hurlebusch werd in Duitsland geboren en na veel omzwervingen werd hij uiteindelijk organist van de Oude Kerk in Amsterdam. Zijn eerste muzieklessen kreeg hij van zijn vader, de componist en organist Heinrich Lorenz Hurlebusch. Na zijn studie toerde Conrad Friedrich als orgelvirtuoos door Europa en bezocht Wenen en München en toerde door Italië. Rond 1935 bezocht hij, naar men aanneemt, Johann Sebastian Bach in Leipzig. Bach promoote de orgelcomposities van Conrad Friedrich Hurlebusch bijzonder. Hurlebusch componeerde vanzelfsprekend dus veel orgelwerken. Maar ook schreef hij klavecimbelsonates en verder componeerde hij psalmen, odes, opera's, concerten en kamermuziek. Helaas zijn de meeste van zijn werken verloren gegaan, maar we kunnen u 5 van zijn composities laten horen. Te beginnen met een kort orgelwerk, de Ouverture voor orgel in D-klein. Henny Heikens bespeelt het Reichner-orgel uit 1786 van de Oude Kerk in Rijswijk.

U hoorde de ouverture voor orgel in D-klein van Conrad Friedrich Hurlebusch, gespeeld door Henny Heikens. In de periode 1723 tot 1725 was Hurlebusch kapelmeister in Stockholm en die functie bekleedde hij later ook in de steden Bayreuth, Hamburg en Braunschweig. Luistert u naar een werk dat hij voor het orkest aan zo'n hof componeerde, het concert in A-klein voor twee horens, fagot, viool en strijkers. En het wordt uitgevoerd door Capella Clementina onder leiding van Helmut Müller-Brühl.

Zo klonk het concert in A-klein van Conrad Friedrich Hurlebusch door Manfred Krijmer, viool, Paul van der Linde en Christine Linde, hobo en Musica ad Renum onder leiding van Jet Wens. Tot slot laten we u nog een vocaal werk van Hurlebusch horen en wel de cantate Tu parti idolo mio, opus 3, nummer 1. De sopraan is Eline Rombo en ze wordt begeleid door Ray Barok.

De sopraan Eline Rombaud zong de cantate Tu parti, idolo mio. Dit was Chroniek van de Nederlandse muziek met composities van de Amsterdamse componist Conrad Friedrich Horlebusch. Samenstelling Egbert Randewijk met dank aan muziekweb.nl.

Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Noorderlicht. Het wekelijks programma dat volledig in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. Vandaag is er maar ruimte voor één werk. Het is een gigantisch werk met een omvang en complexiteit die we in de 21ste eeuw niet zo vaak horen. Het werk is van de IJslandse componist Hafliði Hallgrímsson, geboren in 1941 en werd uiteindelijk na vele omwegen voltooid in 2022. Het werk kreeg de titel Lebensfries, opus 56, en is in retrospect een uitbreiding van zijn eerdere werk voor strijktrio, opus 54. Het betreft dus kamerwerk van de bovenste plank, waarvoor op de nieuwe cd van Lawo Classics het Noorse Sense trio voor de uitvoering tekende. Het is opgezet als een cyclus van 12 geconnecteerde delen. De titel zelf is geleend van de Noorse schilder Edvard Munch, zeer bekend van het schilderij De Schreeuw, en het werk reflecteert diep filosofisch op de cyclus van het leven. Het werd opgedragen aan de andere Noorse schilder en dichter Lars Hurtevik. Het werk probeert geen schilderijen om te zetten in muziek, maar probeert grip te krijgen op de dromerige en diepe atmosfeer van de gedichten van Hurtevik. Het is een pittig en uitgebreid werk dat net voorbij het uur gaat, dus geen tijd te verliezen. U hoort Lebensfries uit 2022 van de IJslandse componist Hafliði Hallgrímsson, uitgevoerd door het Sense Trio.

De volgende aflevering van Noorderlicht is op 16 juni. Noorderlicht is een programmaserie van Luc Nijs.

时候都得很晚。

We schoten het afgelopen half uur door maar liefst 6 verschillende muziekwerelden heen. Via Roberta y Margarita kwamen we terecht bij de Engelse klankkunstenaar Alice Kemp. Vandaar vertrokken we naar de volkse liedjes van het Japanse duo Eddie Marcon. Reisden we terug naar Italië, alwaar toonkunstenaar en percussionist Lorenzo Brilli zijn recente album Vrihi componeerde. Ook kwam ondertussen de Engelse folk-punkband The New Eves voorbij met hun Cow-song. En als laatste hoorde u daarnet Bella Wakame, een samenwerking tussen Andy Habel en Florian Zimmerman. Het gelijknamige album Bella Wakame verscheen in mei 2025 en van dat album hoorde u Manga Bois. We gaan verder en dat doen we met King Cruel en het nummer If Only It Was Warmth.

とか19歳。目かをにやり笑う私は28歳。はい、カツカツカツカツカツカツ、はい、5回飛ばして6回でございます。

Chuchiko Noriko, muzikant, singer-songwriter en filmmaker. Ze woont in Frankrijk en treedt wereldwijd op met haar experimentele muziek. Werkte samen met onder andere Peter Rehberg, Nobukazu Takemura en Lawrence English. Bracht meerdere albums uit op labels als Mego en Tomlab. En terwijl ze dit voorjaar een aantal voorstellingen verzorgde in Australië, verscheen er een geremasterde versie van haar album met Aoki Takamasa getiteld 28. Van dit album lieten we daarnet het nummer 26th Floor horen. Daarna hoorde u van haar soloalbum From Tokyo to Niagara het nummer Tokyo. We gaan nu naar het einde toe van deze vrije radicale. We maken een uitstapje naar Berlijn, alwaar het label More Music ons trakteerde op een nieuw album van Anoushka Tjeetse en Robert Lipok. Van het album Uncontrollable Thoughts gaan we luisteren naar het nummer Field.

Dit waren de Vrije Radicalen, waarin we, zoals altijd, op zoek gingen naar de pareltjes in het recente muziekaanbod. Samenstelling was in handen van Hessel Veldman. Mijn naam is Iris Roelands. Tot de volgende keer.

Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven uiteraard in het verleden. Verdere informatie vindt u op onze website.

Dit is Mambo, met het tweede en laatste deel over zanger-componist Ismael Miranda. Ismael kwam als klein jongetje met de grote migratie van Puerto Ricanen in de jaren 50 naar New York City. Het waren moeilijke tijden. De Puerto Ricanen hadden hoge verwachtingen van het leven in Noord-Amerika, maar kwamen terecht in armoedige wijken en in slechte banen. Ismael Miranda wordt samen met zangers als Ruben Blades en Hector Lavoe beschouwd als artiest die dat rauwe leven weergeeft in de muziek. Na een succesvolle periode met pianist, componist, orkestleider Larry Harlow produceerde Ismael medio jaren 70 op het Fania-label platen met eigen orkest, eigen werk, maar ook dat van andere componisten.

Ismael Miranda in 1975. Een jaar later bracht Fania een speciale plaat uit met de Fania All-Stars, waaronder ook Ismael Miranda, als eerbetoon aan de te vroeg overleden zanger en orkestleider Tito Rodriguez. In datzelfde jaar kwam Ismael weer samen met Larry Harlow, met wie hij zoveel succes had gehad. Het resultaat was de plaat getiteld Met mijn oude vriend. Ruben Blades, die aan het begin van zijn zangcarrière stond, mocht in het achtergrondkoortje meezingen.